这是说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说

0: Maar ik blijf op ons daarnet. Laat
1: mij kanten van de hand is.
2: Ja, we hebben een

0: Maar gaat u zelf zeggen, want ik wil van de verstand, ja, ze stelde maar dat is een rewind, dat ik wil zeggen, want ik wil een de draak, dat is geen antwoord, ik heb geen jaren gehad, maar toch.
1: Je
0: gaat zeggen, dat is